0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: 11 Chain.
1: Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: dacht veel van weg zo, hè?
1: Dit is Razo.
2: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Bonte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Razul got the power.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
0: Red Light Jazz Radio.
3: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
8: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaal-rechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
1: Ja, vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben Geschichte geschrieben. We holen ons. Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 55% plus X.
0: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Primeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als primeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
2: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Hey. Toch jongens? Hey.
0: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
1: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bund der Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
0: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
2: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
0: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Rek.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
1: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
0: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
2: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
0: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Sophia. Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Paul Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen.

0: Is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
1: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
0: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
2: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
0: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere.

0: tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet, heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

la revelación salsera de Colombia, Lambis Junior. Thank you.

0: Alberto Barros, el barranquillero mayor.
1: Un, dos, tres, cuatro.

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst. Want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor

0: media al had vastgesteld dat ON geregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.

y 40 más 10. Vaya que vamos de cabeza, ¿sabes?

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.

0: NL.
1: It's Monday.
2: Fantastisch weer.
3: Blijf altijd genieten.
4: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
5: Wat klinkt het zo moet.
4: Lekker.
6: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
7: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
4: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
1: Red Light Jazz Radio.

Jawel, jawel, Lobby Arkimang. En natuurlijk is Jaji Draai vandaag maandag 7 september weer. Ja, we zijn weer van de partij hier bij Radio Razo. Jawel, een mooie sweet radio station in Amsterdam Zuidoost, Radio Razo. Hier kom je alles tegen. Dus wie is Jaji Draai net, hè? Maar hier kom je echt alles en van alles en ook alles, nogmaals van alles tegen hier. Dit is een Radio Razo, Groeneveen 94, hallo. En als je wilt bellen naar de studio, doe dat maar gerust. Dat doet er maar gerust, ja. 020-737-1301. Nogmaals, 020-737-1301. Uw gastheer voor vandaag, Erik Gulpi. Ja, oepsabi. En voor alle jarigen van de afgelopen dagen, afgelopen week. En dan hiep, giunu. En dan ook doe sari. Dus maar die abonnees in de sari, in de omgeving, in de buurt, de lobby brother, de mati, de papa, de mama, de Peking, de golibideng. Boe voor sari, giunu ook toe. En ono voor Radio Razo, nanga wie programma Jaji Draai. Ono e condoleer. Ala desma di da sari. Ja, en zo schreef je ook toe. De mati, de brada, nanga de sisa voor ono. In a gedem. Ja toch? De geef van genus. Jawel. Ook toe ono, we zijn bij het af en toe dat op afstand dat we hier zijn. Zijn ja zo naar Razo. Trouwen voor ono, abo egi, pokudosu in ono. Fokanti. Ja, was dat moet aki opa man opa volume boon deki gide wan di no apoku dosu in de vakanti dape in agadam. Ja toch, maar de ook te kan geniet voor alweer na dorosie, want alweer schwitte. Jawel, lekker weer. En genieten jullie maar ervan hoor. Ja, en dit weer is speciaal voor Jaji Draai. Jawel, want bakat hij de. Naar ons tuin, mag bakken ook dat koru en dat kunnen alle soort zijn. De sierra, dat trouwje, de Jaji Draai de bakken. Dan gaat de zon weer schijnen. Al schijnt het niet buiten, maar dan schijnt het wel in jullie woonkamer. Jawel, Jaji Draai vandaag 7 september van tussen 2 en 5. Ja, jawel. Ik was al hier hoor, maar ik zag alles aan en ik dacht, zit aan die, sabito. Maar het is me gelukt en ik ben van de partij om jullie allemaal op te vrolijken en te vergezellen van de vanmiddag hier bij Radio Razo. Ik groet jullie allemaal, ja, en wens u een aangename luisterstemming toe. Ja?

Ay wandel jason aan jij draai bij je wandel. Maar dan look even saips op de achtergrond naar mij jason. Want dan. Als zo lekker, me doe aan sari. Maar me doe een boer, maar dan. Toch wan san la bagajari. Is executé. En dat no mag. En dat me poor. No, de guno. Jawel, omusabi. Yu jaji draai jason aan Radio Raso. Jawel, en dan nou dat we kon, dan we mobiele bar oli, mijn biele bar oli. Dan nam we robuwen. Mi e bari, odi na, ala den arkimang, ku radio raso. Mi e biele baru wa mooi suite oli. Ya toch? De wandi libi, de wandi gulibi wang lobby wang abaka, sabi odi lachi wang lobby wang. We baru wang moshit odi en we powerunu in a situasi in Saoudi. No asma besawande in umpresi. Maar no asma oktu ebo palati. Nagado ena wifesi mang ena eng eset setan komit unu. Ja? Dus een ook gi unu. Boom voor karakter en speciaal toegi ono apokodisi.

tata di dena you fessi, ja toch? En otana you fessi, dus no frede, no frede. Jawel, zei de mek, you sa frede. Bikana you tata dena you fessi. En ik kring ala san ik kring ala passi, ala san ik kring you ala malabaya. De one nana takuru memre, de one nana takuru do, de one nana takuru denki, de one nana takuru prakseri. Masra gado degi unu. En ik kring ala sani oktu usondu e wasi nanga en brudu. Vandaag is het weer genieten van actualiteiten, interviews en lekker gevarieerd muziek. En mijn programma voor vandaag is gebaseerd op 50 jaar terug. Dan hadden we een Kawina band hier in Suriname tenminste. Dondru, ja, 50 jaar terug. Heel wat van deze muzikanten zijn ons hier reeds voorgegaan. En je hebt nog één man volgens mij in leven daar ergens in Rotterdam. Meneer Doris Maknak, denk ik dat het is. Ja, zo meteen ga ik nog meer daarover horen. En uiteraard dan ga ik me vandaag ook focussen op ons feestelijke programma. Want er zijn vele jaren geweest de afgelopen dagen. Ja, en dan gaan we ons daar ook op focussen. En voor alle jarigen van toen, van afgelopen week bedoel ik, ja. Ja, zo meteen kom ik bij jullie terug nadat ik de groetjes heb gedaan. Drico Frits van Eyck, ik groet u. Marilyn Nelom, hallo collega. Je poring. Jawel, ik hoop je volgende week te horen. Want waarschijnlijk, ik kom wel even langs. Ja, volgende week kom ik wel even langs, maar ik heb even een drukke schema volgende week. Maar dan kom ik nog even langs hier om een lekkere lollipop voor jou te brengen. Dan kan je erop zuigen. Jawel, Marilyn Nelom. Brada Genti, met Baro Moshit Odi. Meryl en Kenneth van Bonigrani. Banasi, Marta Koenders, Linda Blue. De mooie nanga lobby is af hoe different die route in Rotterdam. Voor de Fontang, Brada Steve Biervliet. Met Barrio Odi. Emro Samsi, you ook toe, mijn brada. Jij bent ook een vaste en trouwe luisteraar van you. Jaji Draai, op elke maandag ben je er weer. Ja, en dank daarvoor. En uiteraard ook mijn kinderen in Suriname, die zijn ook allemaal afgestemd elke maandag op Jaji Draai. En uiteraard, met de kwantum brada Odikba, de wansa fasi, sabi toch? Zo'n ding de onschuldig, dat je trouwens ding, de dat je voor kan contact bezinnen, maar kan dat jong sam doen, no boom. Sabi toch? Dus dan, de one dat je berekent dat no. You do, en dat you do, dan je moet verwacht je ook toe dat je was aan oude wachtie. Ja toch, was aan oude wachtie. Want te je doe boom om met je, te je doe ogri, neem de standby voor alles aan samakai tapu. Je kan doe ogri, ipsa, doran nai, olofan nai, maar je kan doe ogri dan aier olofan nai verstop giu. Ja toch? Dus dat is sabi. Dat na alle fasi akan roko en alle fasi e waka. Moro farame met ak odi. Missa Sandra Hulpen, mi brada Michel Pokorni in Sranang. Anton en alle overige familieleden. De furu baya de furu. Alla de brada nang ade sah mi fu mi paberesi. Hallo. In is a pif being. Want sale kel fosi ben du. Nou, de kwastum train, sabi toch? De kwastum train, de man bepsa. Dus de moest sabi dat hij. Ate mi patok, te mi pak. Sorry, even zien wat straat hij. Alleen mij aan de kinko in zee direct. Huisarrest, direct naar binnen. Ja. Want Jopie komt langs. Hallo, naar binnen allemaal. Huisarrest, sabi. Ja, en dan. Hallo, alles maar staan met aki, mijn egi staat met aki. Nou, mijn egi tori met aki, alles maar tori, mijn egi tori. Jawel, en dan heb je dan weer de familie. Nee, mijn stiefmoeder.
mijn stiefmoeder, Sintja Brunswijk in Rotterdam. Ja, familie Engeldal, met Baru, een mooi suite audio allemaal. Familie Heirat in Rotterdam, familie Relm in Duitsland. Mooi delay, mooi. Delay, echte. Ja, maar het komt goed. Het komt goed. Uno, tak toemtje langer. We gaan over te bakken. Ja? Meneer Karel Breveld, ja zo. Hans Breveld.

0: voor alle bedroefden.
1: Dank de Heer dat Hij de weg mag banen. Volg zijn spoor.

0: En als je niet gelooft, zal je zijn heerlijkheid ook niet tegenkomen.
1: Wees niet bang, al brengt het leven tranen. Elke dag ontvangt u kracht naar kruis. Dank de Heer dat Hij de weg mag banen. Volg zijn spoor, dan kom je zeker thuis.

Jawel, wie gelooft, die ziet al zijn heerlijkheid. Voor alle bedroefden was dit nummer. Weet je, want ik heb geen speciale verzoekjes gehad ten aanzien van overlijden van een familielid of zo van iemand. Dus vandaar dat ik het even zo doe vandaag. Ja, en dan gaan we gelijk over naar alle jarigen van de afgelopen dagen. Maar alle jarigen van de afgelopen dagen, afgelopen week, ja. En dan beginnende vanaf vorige week maandag. Ja, tot vandaag maandag weer. Jawel, zo nemen we het wekelijks. Ja, toch? De man zo vier tijden. Kom je trawiki bakken. Ze hebben dat naast. Alle wiki dat wepsa. Wepsa. En voor al de jarigen van de afgelopen week. Ja, beginnen we hiermee. Ja, hoe is het erbij? Hij komt niet toe nu. Master.

Denise Menig. Denise Menig is, was jarig. Ja, 55 jaar Denise Menig. Jawel. Zaterdag had je een heel leuk feestje. Ja, en dankjewel dat ik erbij mocht zijn. Weet je, en ik heb ook genoten van jouw leuk feestje. Mevrouw Denise Menig, 55 jaar. Jawel, aan de 55 day. Denise Alida Menig. Hallo.

op Riek Gulpie. Riek Gulpie. En dan zie je me ook live hier dansen, schudden. Alles wat ik doe, maak je dan mee. En meekijken kan ook. Razo020.nl. Razo020.nl. Dan kunt u ook.

Jawel, Arkiman. Jawel, Arkiman. Hoe jij de vastingen moest zingen, toch? Als zingen is na 50 jaar terug. 1976, Dopro. Alla de pokuma lontu, alla de pokuma baya. De singa singi trafasi. Dit is na origineel vertiging. Ja? Dus, het wel eens, alla de pokuma. Weet je dat? Altijd u singa zijn verkeerd. Altijd u singa zijn verkeerd. Maar ik heb nog een kritiek nou tapu. Omdat die inoman en bose wefina en fa. Ja? Dus een minap kritiek au tapu. Maar twee dusani, twee troki, u troki na fasi. Ja toch? Geen enkele valsheid in geschriften. U singi de singi, lekwa de singi moest singi. Ja? U teka tekst et wa lezi. En dan lekwa we singi. Kondre ma odio die, wakadu odu, wakadu odu. Langa termino, jimmy kondre ma basil. No, no, no. Dana umek feng. Dat is een origineel, dat is een umek feng. Origineel, je artie jasona, jajidraai.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen. En dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

Jawel, en koester ze, koester. Drompo, Kowina bent 50 jaar terug. Ja, koester ze, ik zoek de pokoe. Want naar de pokoe dat die ook er komt. Drompo, 1976.

Jawel, het is een originele versie. Een originele versie voor Drompo Kawina Band. Ja, uit de jaren 70. Ja, ik denk als je LP die zie dat naar voor 1976. Maar Drompo bestaat morgenlang al 50 jaar. Maar dat pokoe die zie na 50 jaar. LP die zie op 50 jaar terug. Precies 50 jaar terug. LP die zie kadoro. Voor Drompo. En dan wil ik hem horen varen.

Israël. Echtscheiding, echtscheiding bij je, echtscheiding. Oh,

0: Ati misoba.
1: Jawel, jawel. Beter wel uma kirmi. Wa mang no kirmi baya. Maar hallo wel, unaf kirmi era. Want mina full lobby. Ja, mina danga. Dit en dat en zo en zo. Is dat bitok uno kirmi baya, uno kirmi utek mi in lobby. No was man af kirmi. En dan we gaan lekker door op de corona tour. Jawel, en aan de zomer, Artimang. Aan de zomer gaan we... Zijn we op de coronatour? Niet zomaar, niet zomaar. Jullie horen het straks waarom wij vandaag, zeg maar, tot 4 uur op de coronatour zijn. En ook op de Drompoetour. Jawel, corona meets Drompo. Tide in you, Jajidraai. Omusabi, corona.

Bel gerust aan de studio, bel gerust aan de studio. 020-737-1301. En het is tra-la-la-la. Blijft u afgestemd, zo meteen, een interview met mevrouw Denise Alida.

0: Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Konijnie. Ik hoor de ambulance daar langs gaan. Maar ja, zijn het de buren?
0: Ambulance, brandweer.
1: Hey. Goedemiddag, mevrouw Denise Menig. Hallo.
0: Ja, goedemiddag.
1: Uw naam wordt al een tijdje hier genoemd, want ja...
0: Ja,
1: heel veel speciale verzoekjes, aanvraagjes. Ja, en vooral corona-band gerelateerd. Hai. Afrodisina, en medeoprichter zoek. Een corona-band. Ja.
0: En, maar dat valt er mee, hoor.
1: Ja, het valt mee, hè. maar ja, kunt u even vertellen wie is Denise Alida Menig?
0: Oh ja, wat wil je weten? Ja, wat willen de luisteraars weten?
1: Wie je bent, wat je doet, wat je allemaal doet.
0: Ik ben Denise Menig. Ik ben vorige week donderdag ben ik 55 geworden.
1: Ja.
0: Ik heb het afgelopen zaterdag gevierd. Ik werk in de kinderopvang. En voor de rest is mijn hobby waar ik van hou muziek luisteren. Van mijn families natuurlijk. Mijn broer, mijn zus, mijn kinderen. Mijn kleinkinderen, mijn kind moet ik zeggen, want ik heb er maar één.
1: Misschien is er andere nog onderweg.
0: Nee, meneer, dat is een sapé. Erik, hou op hoor, alsjeblieft. Mijn beste vriendin, haar kinderen. Nou ja, ik kan doorgaan, maar daar zijn we morgen nog bezig.
1: Oké. Want je hebt het over je beste vriendin. Hoe zit het dan met de rest van jouw vrienden en kennissen?
0: Nou ja. Dus ze zijn er wel, maar ik heb... dat is echt mijn beste vriendin. Maar ik heb er twee. Oh. Met die ene is het echt... uitgaan, dansen op corona natuurlijk.
1: Hallo.
0: Ja. Dus dat.
1: Oké.
0: Mm-hmm. Dus ik weet niet wat je nog wilt weten.
1: En je was donderdagjarig, zeg je?
0: Vorige week donderdag, ja, 3 september.
1: Ja, mooi, sorry. Ja. En hoe heb je je dag doorgebracht?
0: Donderdag rustig. Also bij Voeru, toch? Ja. Druk bezig met voorbereidingen voor zaterdag. En afgelopen zaterdag heb ik het groot gevierd.
1: Ja.
0: Met mijn favoriete band natuurlijk.
1: En dat is?
0: Ja, Corona Band, hè? Mijn mama, Corona Band. Jawel.
1: En ik ben blij dat ik ook uitgenodigd ben geworden op jouw feestje. Ja. Weet je, en ik moest werken. Ik heb alle moeite gedaan om vrij te krijgen. En ja, en ik was vrij en ik was erbij en ik heb echt ook genoten. Ik heb maar twee keer gedanst, hè, met jou. Ja, maar mag Sabi. Middags dan een jarige toelezing. Voor de rest moet
0: je dat niet. Maar daarom ben je uitgenodigd, toch?
1: Ja, toch om te komen dansen.
0: Of kon knap Lucas Massani?
1: Nee, echt niet. Maar echt, het was een topfeest. Ja.
0: Ja, toch? Dankjewel.
1: Druk en gezellig, leuke mensen.
0: Ja.
1: Noas, maar. Nee, ja, iemand toe, Bigis, maar. Sabi is dong. Maar,
0: nou, dat waren geen biggies, maar want zelf mijn tante bij dansen en die is al 82. Ja, nee, die is 85. En mijn andere tante is 81. Toch de bij dansen, maar ja, ik had geen zin om me druk te maken met mensen. Dus maar ze hebben dansen, ze hebben dansen naar mij, dat was belangrijk.
1: Nee, maar als al best bang.
0: Ja,
1: dus die mensen die zaten, kunnen we niet kwalijk nemen. Je kan ze niet kwalijk nemen.
0: Waarom niet?
1: Omdat ze maar dansen.
0: Nee, maar goed, ik heb zoiets van, net wat ik zeg, de belangrijkste sma. En dat waren er veel.
1: Ja.
0: Die waren de dansvloer.
1: Oké.
0: En dat was voor mij gewoon belangrijk. En ik heb, Ik had geen zin om me druk te maken met mensen. Go bar aan microfoon, dat ze maar moest kon dansen.
1: Nee. Dat was niet nodig.
0: Geen tijd voor.
1: Nee, maar dat was ook niet nodig.
0: Ik heb hard gewerkt voor mijn feest. Met hulp van mijn party crew. Die weten het. Mijn broer, mijn broertjes. Mijn schoonzussen. Dus
1: mooi door.
0: Ik heb genoten. Tino, mi weri, mi si e hadmi. Ik heb spierpijn, ik kan bijna niet lopen. Ik ben letterlijk een oma.
1: Ha, ha, ha.
0: Letterlijk.
1: Ja, maar ik, ja. Ik zei het ook nog, ik riep het ook tegen je toch, maar oma.
0: Ja. Dat klopt, ja. Dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ja.
1: Oké, en ja, het was echt een leuk feest. Het was
0: ja, vond ik ook.
1: Een lekkere ervaring, want je hebt zelf gehoord, ik heb zelf ook een aanbieding gehad van corona.
0: Ja. Ik hoorde het, ja.
1: Ja, dus, ja. Dus mensen binnenkort, mm-hmm. dan misschien steek weer in corona te blazen, ik weet het niet, maar we zien het wel.
0: Misschien, dan word je ook een grote fan van mij.
1: Ja.
0: Want corona is, dit was een fan, dit is een mina corona fan, echte corona fan.
1: Jammer.
0: Vanaf dag één.
1: Ik weet en ik hoop dat die mensen van corona band ook meeluisteren en trots zullen het horen. Ja, maar daarom, ja. Daarom zeg ik toch, jij bent een medeoprichter van corona. Van de corona bent. Ja, en nee mensen. Dus deze mevrouw, als je op een dans, naar een dansie gaat, je ziet er altijd plezier maken. Wie zo trap bent, ja. Free? Kan dat dansen wang. Maar is die corona? Hallo.
0: Corona vanaf het begin tot het einde meer dansen.
1: Jawel. Ik heb het meegemaakt. Ja. En ik dacht, ey man, dus deze vrouw moet ik een keertje uitnodigen voor een interview. Ja, bij mij in de studio hier. Dus leuk. En ook bedankt dat ik erbij mocht zijn.
0: Geen dank.
1: Ik heb lekker gegeten. Hey, wacht. Ik koot dat aan niet. Moet je aan jou bij voor?
0: Anjang is dankzij mijn zus Jacinta Menig en mijn nicht Grace Cairo. Mijn schoonzus, mijn tantes, die hebben het zo lekker allemaal lekker gedaan. Ja, lekker gemaakt, lekker gekookt voor iedereen. Iedereen kon eten. Ja.
1: Barra, lupia.
0: Ja. Barra.
1: Pastei. Ayo.
0: Barra was afkomstig van Patricia Mussendijk. Ja.
1: Ay, boy, ja. Man. Ja, man.
0: Ja.
1: Ik heb nog steeds Barra's thuis.
0: Saté van Jetty Bruinhaard.
1: Ik denk dat het saté is. Wauw.
0: Ja.
1: En als ze naartoe komt, maar ja, is hier reclame.
0: Alles met liefde gemaakt. Jawel. Dus ik wil aan bestel, dan kunnen ze me bellen. Kunnen ze contact opnemen met mij. Meer regeling.
1: Ja, dat was echt leuk en gezellig.
0: Ja, nou mooi.
1: Eten volop, drinken volop.
0: Ja.
1: En de mensen hebben genoten.
0: De mensen hebben genoten.
1: Ik stond erbij en ik keek ernaar. En ik heb ook genoten.
0: Dat is mooi.
1: Ja, zeker. En dankjewel dat je me te woord wil staan, even kort.
0: Ja, jij ook bedankt. Dat
1: jouw stem ook hebben gehoord. Ja, en dan weten ze nu wie de Nederlandse menig is. Dus ze weten van...
0: Jij ook bedankt.
1: Even een metafrouw die zie. Dan een paai, want je vaak een paai en money toe. Dan een paai goeie, want dan zie je toe pekeroen aan de dag, hoor je altijd. Altijd, als ik kan.
0: Niet altijd, als ik kan en als ik zin heb.
1: Ja, inderdaad. Ja, want hij hangt voor alleen op.
0: Is dat ja, toch? Precies.
1: Na orgamang.
0: Maar ja, als alleen op is corona deed, dan maakt het mij niet uit.
1: Ja, oké dan. Ja, oké, Denise, bedankt.
0: Yes, thank you. En ook bedankt. Groetjes aan iedereen.
1: Verder. Ja, mensen, je hebt het gehoord. Ja.
0: Groetjes, mijn partycrew. De Galaxy Robot, die ook op mijn verjaardag was. Dankzij mijn partycrew.
1: Dat was geweldig. Hé, hey boy.
0: Ja.
1: Mensen, Artie Mang. Boy, is die robot uit daar, zien, hoor. Robot uit daar, stap corona naar mijn krap. Robot, kaschijn.
0: Ja, ook dankzij mijn partycrew. Jullie zijn super. Nope. Ik hou van jullie, maar ja, dat wisten ze al.
1: Nou, bellen we Robert, man.
0: Ja.
1: Robert was hij?
0: Ja.
1: Robert was hij, man. Echt, man. Jeetje.
0: Ja, dus ik ben nu nog aan het bijkomen.
1: Ja, oma.
0: Uh-huh. Okay. Ja, oma.
1: Oké, mensen, dit was Denise Menig. Partymens van corona, weet je, medeoprichters van corona. Ze heeft een leuk feestje gehad afgelopen zaterdag.
0: Ja, zeker weten.
1: En ik was er getuige van, dus vandaar dat ik zo praat. Ja, mijn benen voor Rutanga, volgens mij kon naar studio. Mijn Antubara. Heerlijk.
0: Ja. Maar nou, geweldig.
1: Bedankt voor alles. En,
0: jij ook bedankt.
1: Ja, ik spreek je gewoon. Ja. En dit nummer is speciaal voor jou.
0: Zeker weten. Dankjewel. Groetjes.
1: Doei.
0: Doei.

01 020 737 1301. Meekijken kan ook op Razo 020.nl. En Unovergita Donatie bij IBAN NL 36 Rabo 01 48 92 05 00, ten name van RTV Razo. Nogmaals, IBAN NL 36 Rabo 01 48 92 05 00, ten name van RTV Razo.

0: Roy Rosenblad, Roy Rosenblad, odi odi.
1: Yemen for the Yemen.
2: Adja for the Yemen.
0: De Lanurellum, helemaal in Duitsland, odi odi.
1: Adja.

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.

0: Jawel, hier van dat kita kno presine de welkom bij ja jammer genoeg abradis gwelibunu ook toe. Abradis gwelibunu bij ja zo jong jong maar ja travas de de. Sa garadu areti tru awas minanga UI. Et troe watra en salo watra. Ja. Dus jammer abradis de domindri moro maar ja. Fausa du fausa du fausa du.
1: Tak zo, de yukanka, fukari orka, humu jaja fiagentu.

Jawel. Langzaam maar zeker nader ik het einde van mijn programma hier bij Radio Razo. Janje draai. Tot 5 uur. Maar mijn collega van New Era is al gearriveerd. Dus ik denk dat ik dan eerder naar huis mag. Jawel, om

0: En ik groet alvast, mijn collega thuis, Marilyn Nelom. Odi, odi. Jawel, directeur Frits van Eyck. Odi, odi. En ook toe Steve Biervliet.
1: Manadra.
0: Allemaal Facebook-volgers en uiteraard alle luisteraars van Radio Razo.

Jawel, Artjeman, vandaag was hij helemaal in het teken van Kawina Band. Drompoe, 50 jaar terug, 1976, Drompoe, 50 jaar vandaag. Aan de dag waarbij maar één overlevende is van die Kawina Band momenteel. Al die overige leden die zijn helaas naast Jezus gaan liggen. Ja, dus Drompoe Kawina Band, 50 jaar vandaag de dag. En uiteraard stond ook mijn programma vandaag in het teken van de verjaardag van mevrouw Denise Alida Menig. Jawel, medeoprichters van Corona Band. En vandaar dat ik de hele uitzending gewijd heb aan Corona Band. Mijn collega die staat al de popelen om van mij over te nemen. En zo aanstonds zal ik het aan hem overdragen. Voor wat mij betreft ben ik er over 8 dagen eventjes. Ja, maar mijn collega is er wel, Marilyn Nelom. En dan ben ik dan de daaropvolgende week weer volop. Yes, love you all. En zoals mijn collega zegt, doei doei.

0: Calidad Tuning. Live, zelfs te zien op Razo Radio.
1: Livestream, live op salto.nl.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Hallelujah, it's Monday.
5: Fantastisch weer.
6: Blijft altijd genieten.
7: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
8: Wat klinkt jij zo goed?
9: Lekker.
10: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
11: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
12: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7. You can make
13: my day. Red Light Jazz Radio.
0: Live, zelfs te zien op Razo Radio.
1: Livestream, live op salto.nl.
14: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the new era.

0: Dames en heren, we zijn weer Radio New Era. Hier zo op maandag voor jullie. Ik kwam hem lekker voor jullie brengen. Maar old school tunes, new school tunes, lekkere tunes doen. En we hebben hier zo Jalia in de studio. Hallo, met de indere microfoon met die hallo.
1: Ja.
0: Dichterbij.

여러분들, 오늘은 특별한 경험입니다. 이제 미국에서 온 친구들 윌라엠 하고 느낌은 아주 좋으셨어요. 체크 인 아웃 타임.

voor ze vroeg, vind je me knap? Ik zei, dit is het geval, vind je het goed dat ik mijn fiets in je tandspleet stal? Ze keek me aan, zonder benul, nog steeds verliefd. Ik zeg niet dat je stinkt, maar erg lekker ruik je niet. Ze vroeg, je wil me niet nog, want je weet niet wat je mist. Ik zei, ga naar huis voordat je weer wordt gedist.

drinken toen is stem tegen mijn spak. Ik ben zo heet op jou, vind je het goed dat ik je pak? Ze greep me naar mijn en wreef op en neer. Ik dacht je moet niet stoppen, want ik wil meer. Ik draaide me om en mijn hart stond stil, want die smaad een gezicht dat leek op een bil. Ik dacht bij mezelf, stel je voor dat ik haar kus, dan springen die puisten open en zit ik onder de bus, want

0: Oké. Okay.
1: Hallo, een Hallo. Hele goede dag. Ja, ja.
0: Ja. Hallo, mijn naam is Jalia.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Foutje. Okay, okay.
0: Hallo, mijn naam is Jalia en we gaan beginnen over 5 minuten.
1: Aan het tweede...
0: Tweede...
1: Uurtje.
0: Yay!
1: Ja, toch? Yay! Ja, man, ja, man. En wat voor liedjes wil je horen strakjes? Moet ik eentje voor je zetten?
0: Ja.
1: Ja, zal ik één zetten die je kent van Just Dance?
0: Ja.

0: Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten. Dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic en lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Live, same as the scene of Razo Radio.
4: Livestream, live op salto.nl. Hello ladies and gentlemen, welcome to the new era radio. By the

0: Ja, half zeven, dames en heren. Hey, we zijn er weer. Ja, JP en...
1: Jalia.
0: Hola, hola, mami. Ja, toch. Hey. Ja. Hoe was het vandaag op school?
1: Heel blij ermee.
0: Met alles? Hoe deed je dan? Wat deed je dan?
1: We gaan praten over school.
0: Ja, hoe begint jouw dag op school?
1: Goed.
0: Goed begint het.
1: Ja.
0: Maar hoe begint jouw dag? Hoe ziet het eruit wanneer je binnenkomt?
1: We moeten gewoon gaan werken.
0: We moeten gewoon gaan werken. Nee, maar wat doe je wanneer je binnenkomt?
1: Hand geven naar juf. En dan beginnen met werken.
0: En dan ga je aan je tafel zitten.
1: Ja, en werk.
0: Niet de microfoon bewegen, je hoort het. Ja, ja. Dus, je komt binnen. En dan ga je gelijk werken.
1: Ja, werken.
0: Ga je niet eerst je jas ophangen, je spullen zetten?
1: Ja, dan moet ik eerst spullen zetten en dan de jas ophangen.
0: En dan?
1: En dan gaan werken.
0: En dan gaan werken, gelijk. Maar gaat die juffrouw niet eerst kijken wie er in de klas zit? Ze gaat niet kijken wie aanwezig is en wie ziek is. Doet ze dat niet eerst?
1: Nee, als we beginnen met de les gaan... We beginnen met de ochtend.
0: Ja, met de ochtendles. En waarmee begin je dan als eerst?
1: Ja,
0: wat voor ochtendles?
1: We beginnen met over wat we gaan doen vandaag.
0: Ja.
1: Ja, en dan... En dan gingen we beginnen met zeggen dat we gaan beginnen. En dan gaan we even kijken wie er is. En dan
0: Ik zei het toch. We gaan eerst even kijken wie er is. Ze zeggen wel, we gaan dit en dit doen. Maar ze gaan altijd kijken wie er is.
1: Ja. Ja, ze zegt één jongen is ziek.
0: Oh, oké. Okay.
1: En daar is zeven meisjes.
0: Zeven? Zo.
1: En drie jongens.
0: Zo. Dat
1: Omdat
0: zijn niet...
1: één jongen is weg.
0: Er zijn niet echt veel jongens dan, hè? Maar 10 mensen zitten in je klas.
1: Eerst 10, maar toen één jongen ging naar een andere school. En toen was het 9 geworden.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat is niet erg, hoor. 9 is ook goed, toch? 9 is nog steeds leuk. Dat zijn er 9. Dus ja, het is oké. Okay. Ja. Dus...
1: Oh, ik bedoel...
0: Met welke les was je vandaag dan begonnen?
1: Begonnen met rekenen.
0: Oh. En ben je goed in rekenen?
1: Ik vind rekenen gewoon saai.
0: Waarom?
1: Omdat ik moet altijd gaan werken. En altijd als ik het niet doe, ga ik het in de pauze doen. Dat vind ik irritant.
0: Daarom kan je het beter onthouden. Want als je het onthoudt, dan hoef je het nooit meer te doen. Want dan kom je daar, als je het hebt onthouden... Iemand komt naar jou, 2 + 2, 4. Omdat je het weet. Wanneer je het gelijk weet, kan je gelijk antwoord geven. 2 × 2, 4. Want...
1: 2 × 2, 4.
0: Ja, want je weet het gelijk. Als je het gelijk weet, dan is het makkelijker.
1: Ja, weet ik.
0: Ja. Hé, het is echt makkelijk om te doen. En alles wat je wil weten...
1: Nee, is oversprongen. Ik had sprongen.
0: Oversprongen?
1: Ja, oversprongen, splitsen. Is het wel over de 10-tal of niet over de 10-tal?
0: Ja, dat is makkelijk, man. Neem het maar mee naar huis. En dan help ik jou wel een keer. Want ik ben ook goed in huiswerk, klas. Dus dan weet je dat. Hè?
1: Ja, ik
0: altijd
1: ga het stiekem nemen in, man.
0: Altijd de topper. Zolang je het weet. Ik ben hier, we doen het gewoon en we houden hem gewoon leuk. En dan kom je gewoon, dan geef ik jou les. Als de juffrouw het niet goed uitlegt, dan lig ik jou uit. Mm-hmm. Ja, toch?
1: Ja.
0: En na rekenen, wat ging je dan doen?
1: Na rekenen moesten we spelling doen.
0: Mm-hmm. En in die ben je wel goed, hè?
1: Ja, maar de juf was echt confused geworden.
0: Hoezo?
1: Omdat ik had de werk van les 3 af. En de rest heb nog niet de les 3 af.
0: Aha.
1: en toen moest ik... Ze zei, als je klaar bent met de kinderen welke klaar met spelling is, moet rekenen.
0: Ja.
1: Afmaken.
0: Mm.
1: Kom op.
0: Oh ja, maar het is een kleine moeite, zo gedaan. En je weet het, hè? Hoe meer je hersens oefent, hoe beter ze worden.
1: Ja.
0: Ja, dus ja, het moet je gewoon veel oefenen, veel herhalen, veel doen. En dan word je alleen maar beter. Hetzelfde met, wist je nog, die Mario Kart aan het begin? Eerst was het een beetje moeilijk. En toen gingen we meer spelen. En toen werd die makkelijk. Toch?
1: Ja.
0: Ja, is dat een beetje. En, ja. Heb je nog snoep gehad vandaag op school? Of iets lekkers? Of
1: nee.
0: Is er helemaal geen lekkers meer op school?
1: Geen lekkere snoepjes of ijsjes. We kregen eens niet ijsjes.
0: Ah. Jammer. Maar was het leuk in de pauze? Dat weet ik nog wel. Soms was het dan minder leuk in de pauze. Hoe was het in de pauze?
1: En vanochtend ging ze tegen mijn beste vriendin stout zijn. Eigenlijk is het ook haar beste vriendin.
0: Het zijn besties geworden.
1: Ja.
0: Bestie.
1: Voor maanden.
0: En nog een bestie. Zijn drie besties bij elkaar, hè?
1: Nee, ik haat haar
0: gewoon. Oké.
1: Nee, niet die andere bestie welke ik was voor 3 jaren.
0: Ja.
1: Ik bedoel die andere.
0: Oké.
1: Zijn enemies.
0: Misschien mogen jullie elkaar niet, maar misschien later als jullie groot...
1: Altijd zeggen we vieze dingen tegen haar. Zonder dat ze niet kijkt. Oh. Dan is ze op de schommel.
0: Oké. Ja, dat mag je eigenlijk niet doen, hè. Dat is een beetje gemeen, hè.
1: Ik ben altijd gemeen.
0: Echt niet. Niet tegen mij.
1: Een beetje.
0: Echt niet.
1: Jawel.
0: Ik doe gewoon terug, hoor.
1: Jawel.
0: Ik doe ook gewoon gemeen terug.
1: Jawel.
0: Doe gemeen terug. Ik doe gemeen terug, hoor.
1: Jawel. Zullen jullie allemaal...
0: Ja.
1: Hij praat echt te veel.
0: Zij praat echt te veel, hoor. Dat is gewoon hier zo, pestkoppie. Pestkoppie.
1: Jij bent zelf een pestkop toen je klein was.
0: Ik was geen pestkop. Ik was heel lief, maar als je mij gaat pesten, dan pest ik terug. En dan stop ik niet meer, want jij bent begonnen. Ja. Je moet niet beginnen met mij te pesten, want als ik eenmaal begin, dus ik stop niet tot je haat. Ik stop niet tot je haat.
1: Oké.
0: Ja. Let's go. Ja, heb je wel eens iemand laten huilen op school door gewoon de hele tijd te plagen? Nee, daar zie je. Dan ben je lief. Dan kan je niet staan.
1: Nee. Toen ik voor de eerste keer in die andere school. En toen... ze ging altijd... mijn beste vriendin trekken de hele tijd. Ik had er genoegen mee. Ik had zijn oog in mijn nagel gedaan naar haar oog. Ze begon te huilen.
0: Ja, maar dat is gewelddadig. Ik bedoel gewoon door te praten.
1: Ja, ik ging niet klagen naar haar.
0: Oh.
1: Ik kon niks doen. Ik moet iets voor mijn vinger doen.
0: Oh. Oké. Ja, dat kan.
1: Ja.
0: Dat kan.
1: Mm-hmm.
0: Dan, vlak voordat je naar huis gaat, wat doet de juffrouw dan? Wat doen jullie dan in de klas?
1: Als onze bus er niet is.
0: Maar als de bus nog moet komen, toch? Maar dan wat ga je doen wanneer je naar huis gaat van school?
1: We gaan gewoon even hand geven en dan ga je naar huis. Gelijk naar huis. En als je vergeet je spullen, je kan niet weer terug.
0: Oh. Ja, dat is wel heel dep.
1: Je moet altijd... Oh, wacht. Je moet altijd moet je je spullen pakken als je klaar bent met brood eten.
0: Ja, klopt.
1: Moet je het gelijk in je tas zetten en kom weer terug en ga tekenen of lezen.
0: Ja, wat doen ze met bekertjes? Wat doen ze met je drinken?
1: Drinken moet je ook in je tas zetten.
0: Alles, hè?
1: Ja, alles.
0: Oké, wat is je lievelingsvak op school? Wat is de vak waarin jij de allerbeste bent, jouw lievelingsvak? Wat is die? Welke is die?
1: Spelen.
0: Een vak. Spelen is geen vak, want spelen is algemeen. Spelen doe je elke dag, maar een vak. Zoals rekenen of taal.
1: Ik vind allebei niet druk. Gewoon niet rekenen, niet taal of soort van dingen.
0: Oké, maar als je niet van taal houdt, toch?
1: Ja.
0: Dan hoe ga je jezelf duidelijk maken?
1: Weet niet.
0: Want als je groot bent, in de grote mensenwereld, moet je goed kunnen schrijven, hè? Ja, je moet ook brieven kunnen schrijven om jezelf duidelijk te maken. Dat weet je toch?
1: Dat en hoort, meer beter gaan tekenen.
0: Dat hoort bij groot... Nee, tekenen, dat doe je niet meer als je groot bent. Tekenen
1: jawel.
0: Doe je...
1: Jawel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar een brieven schrijven is belangrijker dan tekenen.
1: Ja, en rekenen is ook tekenen.
0: En rekenen is ook belangrijker dan tekenen. Wil je rekenen. Weten waarom? Als je rijk, nee. wil, als je rijk wil worden...
1: Nee, dan ik moet weet je... het al wat het is. Ik weet het al wat het
0: dan
1: is.
0: Moet je toch
1: ik
0: kunnen...
1: hoef niet te zeggen.
0: Als je rijk wil worden, moet je
1: ik
0: toch kunnen...
1: Ik weet het, ik weet het.
0: Moet
1: weet
0: je kunnen sparen.
1: Ik weet het.
0: Wat weet je dan? Wat ga ik zeggen?
1: Je zou zeggen dat als je rekent, je krijgt meer geld van.
0: Nee.
1: Maar dan niet zeggen.
0: Nee, want dan kijk, dan ga je toch wanneer je naar de winkel gaat...
1: Er is een tijd.
0: Er is kapot veel tijd. We hebben nog 20 minuten. Daar zo, tijd. Kijk, als je naar de winkel gaat, toch? En je wilt iets kopen.
1: Ja.
0: Dan moet je toch de prijs weten?
1: Je, natuurlijk niet.
0: Natuurlijk wel moet je de prijs weten.
1: Ik weet al wat de prijs is. Ik doe gewoon eens niet in de kassa.
0: Ja, maar zelfs dan, als je naar de kassa gaat...
1: Ik hou van euro's van rekenen, maar niet sprongen. Ik haat dat. Gewoon sprong.
0: Ja, ik weet het, maar stel je komt ergens en je moet de prijs weten. En de prijs staat daar. En iemand zegt tegen jou, ja, dat kost 300 euro, maar het is maar 3 euro. Als jij niet kan lezen, dan kan diegene van jou stelen. Zo bedoel ik het. Ja, en als je niet kan rekenen, dan kan diegene ook zeggen... Oh, je hebt mij 1000 euro gegeven. Het kost 999 euro. Hier heb jij 1 euro en dan geef je al 10 cent terug. En jij weet niet eens dat het geen euro is, maar 10 cent. Daarom moet je kunnen rekenen en lezen.
1: Sorry, ja. Ik ben moe.
0: Ah ja, ik weet het. Gaan we weer liedjes draaien?
1: Ja.
0: Ja, gaan we weer liedjes doen? Ja! Wat wil je nog zeggen?
1: Nog 2 minuten en dan gaan we beginnen met liedjes draaien.
0: We gaan beginnen met liedjes draaien. Lobby iedereen.
1: Nee.
0: En we zien jullie volgende week weer. Het is inmiddels 7:15.
1: En we moeten zo naar buiten gaan om naar huis te gaan.
0: Nee, niet alles aan iedereen vertellen. Ja, ze heeft wel gelijk. We gaan zo naar huis.
1: Het spijt me.
0: Hey, je kleine boef. Hey, we hebben nog een kleine 16 minuten. En dan zit de Radio New Era Show er alweer op met JP en Jalia.
1: Ja.
0: Ja, en volgende week zijn we er weer, hè?
1: Ja.
0: Komen volgende week weer even op bezoek. Even kijken hoe het is hier met oom Marcello. En het was gewoon leuk vandaag. En we gaan weer muziek draaien. Something for the people. Mijn liefde is de... Ja. Sosolobby iedereen en een hele...
1: 3.
0: Fijne avond, Radio New Era! Ja, natuurlijk shout-outs. Shout-outs naar mijn moeder. Shout-outs aan mijn vader. Shout-outs aan mijn broer, aan mijn zus. Shout-outs naar mijn zusje en mijn broertje. En shout-outs naar al mijn kinderen. Ik heb er een heleboel. En shout-outs.
1: Naar mijn moeder, mijn zus... Mijn vader en mijn... Nee, mijn broer en mijn vader. Shout-out.
0: Shout-out. Ja. Tot volgende week.
1: Doei.

ik moet hem even switchen, want het is niet de versie die ik wou, maar we switchen het even op, man. Play on, play it. No diggity, Blackstreet. Yo, Trey, drop the verse.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen.

0: Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja, ja. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Oh, ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

0: Dit is Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
0: Dit is Razo.
1: Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
2: This is Razo Summer Radio.

0: is Razo, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Razo got the power. And we come to you in any style and fashion. You love it with a real passion.
0: Is Razo, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Out in the street, Razo sounds so
2: Dit is Razo.
3: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Van het 5.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Derk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
1: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
0: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
2: Ja, judo weer.

0: argumenten stehen bei uns sehr, sehr im Vordergrund.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Zes verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
1: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
0: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

Let's give all the Dyson Isis.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.